0: telt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
1: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
0: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
2: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: winst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: signalen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: beste muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Netny Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Netny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Britse muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, maar dat is ook dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: bibidi.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
2: Suzanne. Suzanne. Suzanne. Ik ben stapelgek op jou.
1: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
3: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Eigenlijk hadden ze er gewoon in moeten staan. De Net Niet Top 2000.
1: Can't touch this.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de NetNie Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het NetNie Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de NetNie Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Amerika vermoedelijk een drugsboot in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Nanny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. By the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. What's my name? Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoor je zo in de Netny Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Netny Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouw Radio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Disney Top 2000.
1: Hier hoor je wat je mist. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig

gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Well, I hope and I pray, but maybe someday you'll walk in the room with my heart. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. En meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: De kersen op de taart. Hoor je hier. De Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: De Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Allee, allee, allee.
0: Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
2: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Ja, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
5: Get ready for the line.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Echt, me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Paso in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Bouwradio Verkeer.
4: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel. Dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. Bouwradio Verkeer.
1: Dus Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De afgelopen week heeft Oekraïne de snelste terreinwinst in 2,5 jaar tijd geboekt. D66 was niet in de scherpte zoals het nu naar buiten is gekomen, bekend met de onwaarheden op het cv van Nathalie van Berkel, dat zegt partijleider en beoogd premier Jette. Opnieuw heeft Amerika vermoedelijke drugsboten in het Caribisch gebied aangevallen. Daarbij zijn 11 opvarenden om het leven gekomen. En de 36-jarige man uit Tilburg, die eind januari ernstig gewond raakte toen een tiny house in Giessenburg op hem viel, is aan zijn verwondingen overleden. En dan nog het weer. Er vallen nog een paar buien, maar in de loop van de avond wordt het droger. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Enzo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo.